0: In the eastern region of Kenya, we have Wakam, the most wonderful dancers in the country. Just like the Kipchoge, they also celebrate after circumcision.
1: In sommige streken van de delta heeft de Europese vioon, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese vioon, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese vioon, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa. In sommige streken van de delta heeft de Europese viool, de Kamanga, de Rababa vervangen. Dikwijls houden de muzikanten die viool echter vast, zoals een Rababa.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.